van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

ma l'erba no. Katarina was een girl van die Oost-Transvaal met bruin haren op haar kop. Zij was zo zo mal oor rock en roll, Lorie Karauch en Iggy Pop. Zij het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar by een koshuis dans op skop.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet van wie.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Hey, Jim. Tell me what's up.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Jesse J and B.O.B. met hierdie treffer van hulle getiteld Price Tag, bykans kwart voor 7. Goeiemôre uit die veer op jou draad is nog tot 9 vanoggend en ek hoop jy gaan sommer tot dan

0: 081 Nasie, kom nader, hierdie een is vir julle. Eerstens is jy al op Away, want jy gaan nou meer gigagrepe kry op uitgesoekte Away jou bundles. Begin met Away jou data 30, wat nou 30 gigagrepe gee. Away jou voice L kom met 1 gigagreep. Jou data L gee jou 9 gigagrepe. Jou voice 30 gee jou 10 gigagrepe. En Away Ultra 30 spring van 16 gigagrepe na 25 gigagrepe. Julle wou beter hê en ons liever nou meer. Skakel Sterretjie 682 hitsmerk of gebruik die My MTC toep.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.

Hy doen voortdurende herstelwerk aan slaggate op die bestaande pad en het begin met die opbreek en rehabilitasie van kritieke dele van die pad. Die hoof van openbare betrekkinge van die paai

Steve Hofmeyer en DKW wat amper gemaak het dat ek ons goue ouwe vanoggend vergeet. En Richard het hierdie enetjie van Sam and Dave nader getrek.

0: Ons tyd nou 18 minute oor 9 en een van ons luisteraars alreeds daar op die lyn besig. Kom ons hoor gou-gou. Goeie wense, goeie môre. Goeie wense, goeie môre. Lyk my die luisteraar kom deur by ons nie. Goeie môre. Môre nie, Eva, gaan dit goed?
1: Dan kyk ek dit aan, dit is so gestreng van môre. Ina, dat is toch een klacht, dus ja, ik zie een droefheid, maar ik is môre dankbaar voor die heren, voor die dankbare donderdag. Maar toch mijn kleinkind op een jaarsdag is. En ik ben net môre John van Wijk is een bandenwees voor die airport, dus ik sta weer daar. Ik ben net môre voor mijn Jonas. Allemaal wens ik jou een prachtige, mooie, geziende nieuwe levensjaar toe. Mag lieve Jezus voor jou toevoegen in die holte van zijn vaders hand. En ik weet net vanmorgen, mijn kind, dat je niet meer vergeet om te bidden. En dat is die God dat je die 3 jaar van de studies neemt. Ik ben dankbaar voor jou. En allemaal hoort je, je graag de plechtig is. Op donderdag zal ik ook bij jou mooi zitten. En Kees, de kleine zuster, ik zei ook voor jou. Baie geluk en ons is oneindig lief vir jou. En allemaal gee vir jou Psalm 91, jy moet dit altyd lees en onthou. En allemaal wat vanmorgen verjaar, wil ek ook net sê, baie mooi en geseënde, liefdevolle nieuwe levensjaar. En mag net goed het en guns vir julle volg. En dan wil ek toch net vinnig in die bedroefde familie van Wijksgesin, Henie en Anna en al die kleintjes, al die aanverwanten sê, baie, baie sterkte. Ons tree saam met julle, maar ons gin vir sussie die rus. En sy het een mooi vol lewe gehad en sy was een vrou van gebed, een vrou van geloof. En so sal ons haar onthou. Sy was nie elk geval vir my nie, net een skoonse, so sy was vir my een dierbare moeder gewees. Want by haar kon ek heil, by haar kon ek praat en by haar kan ek dan hulp kry en sy die wysheid van Salomo gehad. Om vir ons altyd, elke nou daar kom iets soek, jou nooit klaar, kijk die leeuw aan die van haar weggegaan. Daarom weet ik, die Heere sal haar siel

0: Ja, kom ons doof net gou die lied so 'n bietjie uit. Ek wil hom nie graag stop nie. Dan hoor ons wees op ons lyn. Ja, ons het nogal 'n redelike uitdaging. En ek weet dat Veronica het nou met my gesels. Daar was 'n probleem met ons telefoonlyn. Ons het vroeër ook vanoggend met Telkom gepraat. Maar nou ja, goeie wense, goeie môre. Goeiemôre. Goeiemôre. Lyk my die luisteraar kan my nie hoor nie. Goeiemôre. Nee, maar dit lyk my ons luisteraar sal nou ongelukkig nie met my saam kan kuier wat die telefoonlyn aan ons kom ons probeer weer. Goeie wense, goeiemôre. Môre sê môre is dit Loretta.
1: Rita.
0: Rita, ons het 'n verskriklike snaakse geluid hier op ons lyne, maar ons hoop dat dit daarom beter ander kant uitkom.
1: Okay. Ja.
0: Rita, jy kan maar voortgaan met jou boodskap hier.
1: Okay. Na Ingrid, ek is baie dankbaar hier môre. Ons is so baie hard in hierdie my maand. En dat ek vanmorgen net kan staan om te sê, dankie Heere, dat jy met Heer gedraag het. Ek het ook so met Heere geworden, daar sal ek dit kan draag. Maar nog het Heere met my, dat ek kan.
0: Mm.
1: Ek kan met my. Die jaartal, het is baie, van 1 mei af, was ek my kleindochter, 2 mei was dat Tjeiken Wester, die 7 mei was het onze kleindochter in die huis graduation. Ik was daar, ik heb samen daar die dag geniet. Die 8 mei was mijn 10 jaar. En maandag die 18e was onze belangrijke vrouw, Nuggie, my vie, wat eerste geword het, my lief. Die heer het die deur gedra met een appel in die stap, en die heer in die stap, en die heer het gemaakt. Weet net vanmorgen, die Heere is nog altijd saam met jou. En jy tree nou af as director van Zende, en jy is bezig met kerk gewerkt. Secretaris by die Congregational Kerk, secretaris by die Synode vrouwe, meisie gaan voort met dit wat jy bezig is, en weet net die Heere is saam met jou. Vandaag is definitief te verjaard het, alles was mooi, want om ek weet minder te volgen verteer, met een kopje

0: nicht so ganz. Van vandaag gaat het om onze maaltijden, wat is hier? Ons was en zwak op minder, die maarten, die beter. Jallen en teren, ja, ik zie uit van jullie te komen. Dat ons die nadat lekker kan genieten. En morgen is het mijn broer Corrie. Vrijdag is het mijn nuffie Kira. Mij aanweer gaan vanavond. En dus kom ik nou al, dus jullie zijn geluk met jullie te verjaardag. Want ik weet niet, van een paramartige Samaritaan krijg ik voor mijn morgen krediet ouwe.
1: Uitdag.
0: Ik weet jullie te verjaardag ouwe. Volgende week is het Joshua. En daarna die 31ste, dat is mijn dochter Monique. Abia, Chaitin, Mali, Desmi, alles wat mooi is voor jullie. Cori, Joshua, Monique, Jalbi, die heren zal jullie zien. Tina, ik wacht mijn mensen, ze die naam gekregen, uit die kap uit mensen, want dat is een verjaardag, want dat is wel een verjaardag in die plaats hier.
1: Dank je, Rita. Rita, jy moet 'n prachtige dag hê, hoor.
0: Okay,
1: goed gaan. Goed gaan, tot ziens. Suster Link sê, môre, hoop dit gaan goed. Mense hoor nie die persone wat inbel nie, maar wel vir eentjie in die klokkie. Ja, dis omtrent 'n uitdaging vanoggend. Maar ja, in daai geval moet ons nou maar nie die oproepies neem nie. En dan moet u maar net vir my 'n boodskap stuur, want ons ondervind tans 'n probleem met ons lyne en ons weet wanneer dit nat is, is alles deur mekaar. So ons vra nederig om verskoning. Dis absoluut buite ons beheer, maar ons tegniese span is baie hard besig om daaraan te werk.

0: pak en as ek daar klaar en nog iets. Maar bemoedigende goed. Goed wat jou mind en jou mens wees expand. Is goed wat my baie interesseer en daarop lees ek baie graag op.
1: Dit aan ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week wat met Sherifa gesels, Edmund van Neel.
2: She's got me like na na na na na na na na. It's worldwide. She's got that look in her eyes.
3: Enrique Iglesias.
2: Like she wants to mess around. Enrique. Talk to him.

Goeiemôre. Dit is 11 uur en hier volg die Nuusebat Klop FM gelees deur Rian Kloete. Die sekonde groenskema in Kavango West het begin om knoffel aan te plant. Dit is die eerste keer in die geskiedenis van die skema dat daar met knoffel geëksperimenteer word. Die waarnemende plaasbestuurder Maxwell Ngedinwa sê een van die redes waarom besluit is om knoffel aan te plant is omdat dit duur in plaaslike winkels is. Hy sê Sekondo wil ook gewasse aanplant wat maklik verwar kan word en sê dit is redelik maklik om waarde tot knoffel toe te voeg. Die skema het nou begin om 0.5 hektaar knoffel aan te plant wat geleidelik na 1,5 hektaar uitgebrei gaan word. Daar is ook planne om kruie soos petersilie en koljander te verbou. Die stichter en praktijkbestuurder van die Bethesda Medische Centrum in Windhoek, Josephine Angula, is aangewys as een van die top 10 finaliste vir die gesogte Aster Guardians Global Nursing Award 2026. Met meer as 25 jaar se ervaring het Angula een van die Namibië se mees invloedryke verpleegstergeleide gesondheidsmodelle opgebou. Sy het Bethesda Medische Centrum in 2022 en onafhanklik as verpleegster gewerk om bekostig

Spart met de brief van mijn hand, al die pad van Wolmerenstad. Ik voel al die ink uit die brief uit tap. Ik ruik haar haar als ik s'avonds gaan slapen. En mijn ouwe huis.

0: Ons sluit nou 12 minuutje voor 12 is ingeskakel op Hartklop FM. En dis hier waar ons dinge laat gebeur. En Alistair, ons fokus natuurlijk hierdie, ek het nou verlede week begin, waar ons so bykie fokus op ons kunstenaars, ons plaaslike kunstenaars, omdat ek voel ons kunstenaars kry nie regtig die platform wat hulle verdien nie. Ons het vandag een baie besonderse gast saam met ons hier in die atelier, iemand wat kreativiteit, muziek en moderne technologie op een baie unieke manier saambring. En dit is vir ons een absolute voorreg om vir Angelo the Lyricist vandag hier saam met ons te.
1: Ja nee Ingrid, muziek het ook oor die jare ongelooflik verander. Van kassette tot CD's, kan jy nog onthou toe jy geluister het op een kassette?
0: En dan mis jy weer... Dit is loop uit, daar kan my jou so op die potlood.
1: Ja, en nou het ons ook stroomdienste, dis Spotify, dis Deezer, dis al wat die ding is wat daar is, en nou selfs kunstmatige intelligentie wat deelvorm van die skeppingsproces, maar wat het nog meer interessant maak is wanneer iemand technologie gebruik om kreativiteit nog verder te vat en nieuwe moontlikhede in muziek op te maak.
0: Ja, Alistair, ek het vrijdag aand het ek onderhoud gedoen met Brian en ons het specifiek gepraat oor die studios, hulle noem het mis nou nie een atelier soos ons, hulle het mis nou een studio waar hulle opnames doen en kunstmatige intelligentie is so bezig dat van hierdie studios sal later nie meer bestaan nie, want jy het hulle net dood eenvoudig nie meer nodig en dis nogal een bykie hartseer. Nou, Angelo is een liedjeskrywer wat gebruik maak van kunstmatige intelligentie om sy liedjes gestalte te gee. En ek dink baie mense is nieuwsgierig oor hoe dit werk, hoe een lied begin, hoeveel kom uit die hart van die kunstenaar self, en hoe help technologie om daar die idees verder te ontwikkel.
1: Ja Ingrid, definitief, en dis nogal een gesprek wat wereldwijd groot belangstelling wek, van partijmense is opgewonde daar oor ander nog een bykie skepties, maar een ding is seker, muziek bly iets persoonliks, iets emotioneel en iets wat mense natuurlijk raak.
0: Ja, Alistair, en vandag kry ons die kans om meer daar oor te hoor, uit iemand wat self in die kreatieve ruimte werk, Angelo en Alistair natuurlijk, Alistair het een liedje geskryf op een stadium, en hy het self, jy het dit self deur kunstmatige intelligentie verwerk die eerste keer. En was dit absoluut fantastisch, is een baie mooi liekie, en jy het hierdie liekie het jy toe vir Angelo gegee, en hy het dit op 'n ander manier verwerk, ook deur kunstmatige intelligentie, en hier sit hulle my in vervoering. Nou ja, toe hierdie liekie het gestalte gekry deur AI, en Angelo natuurlijk, en Alistair, baie, baie welkom by ons, dis wonderlik om jou vandag saam met ons in die atelier te.
2: Goeiemôre almal. Dis 'n voorreg vir my om vandag hier op Hartklop FM te sit en net meer te vertel oor waar alles om my eindelijk begin het. Vir my dit begin van 'n klein ouderdom af, waar ek groot geraak het in 'n huis vol, waar muziek net die lewe is vir alles en almal. En soos wat ek groter geraak het, het ek na Afrikaanse muziek toe getref en meer in Afrikaans ingegaan. En ek dink 2-3 jaar terug het ek op die app afgekom Suno en nie regtig aandag aan dit gegee nie. En toe het ek maar net laas jaar het ek 'n lied geskrywe vir my meisie, maar nie regtig geskryf met die gedagte van ek gaan dit nou uitsit en so nie. En toe doen ek het en middel februari, toe sit ek het uit op Suno op, en op YouTube, maar dit het hier erg

Ja, baie dankie aan Alistair Baron. Ons horlosie het aangestap na 20 voor 5 en kom ons gee geleentheid aan Alphaville op Hardklop FM. It's the truth of-

dames en heren. U weet dat hier in 38 en ons aan Australië getoer. En doet ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan. En toen staan ons daar naar kangaroo en kijk. Nou ja, we boy lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en kijk. Toen draai zo om en hij zei, my goodness, wat een mais. Albert Ekwo vandaag zijn wedstrijd wil zeggen, my goodness.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens raak ek te skamer.

kolen gloei, soos vroeger hande, maar die vuur brand in my kop, en die ijsige wind skroei my hande, vast in die beker met dop. Die rij is een vlam om my voeten,

Reihe overhaal. Van zwervers sonder richting, van soekers wat nooit vind, en eindelijk was almal maar net kinders van

Ja, ons lekker ons kuier saam met Andriette wat so gesing het haar nuwe treffer Uyenze, oftewel doen dit. Dit is 7:15. Jy's by Hartklop FM. Goeienaand, welkom in ons geselskap in die Afrikaanse Varia program wat hier tot en met skuins voor 9 se koers vanaand.

Sy swaartekrag doen sy ding, dis die klanke daar van Bartu. En ja, jy is welkom in ons geselskap, lekker om saam met jou te kuier, dit is Afrikaanse Varia, my voorreg om saam met jou te kuier tot 9 uur nog vanaand. Hoop jy geniet hierdie donderdag, dat het dan nie te sleg lyk nie, ons weet vrijdag is om die draai, so iets om na uit te sien, daar is ook een lekker week volgende week met een paar vakantie daar, so iets om na uit te sien ook. En ja, muziek is altyd die beste, as jy nie seker is, wat om te doen met jou auntie, luister na goeie muziek en Afrikaans, ons het vir jou heel wat saamgebring, ons gaan volgende luister na Adam se weergawe van Gebore om jou lief te hee.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Ja, genoeg. Overval. En het is niet iets wat ons kan beheer nie. Zolang jy net aanhou en weer en weer en weer probeer.

zet jou goedjies op jou kop. Môre gaan ons weg, ver van hier weg. Skip skop.

gente que va. Het voristale simbad op die waterdans in diepe naar oe sta. Het wou een stijf in mij hou in die middernacht blauw en mijn liefde verklaar. Klein tikkie man, o klein tikkie man, was je groot boetie vannacht. Daar's gins daaruit en ek hoop jy spijt, klein o klein tikkie man.